0: Trongal papot en op je oorsen dat ook paar ook weer hangen.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Wat is haar in mijn punt aan? AI met een soort SMI op de tanden met
0: een
1: soort
0: stammer. Ja.
1: Bjarni, afstand zo te rappen.
0: Ja, dat is afstand ook op. Maar ze wil zingen dat het al zong. Als ik toen niet zei ik.
1: Ja, bi.
0: En nu men dan dat ze. Kodinier waren nog niet. Als ik ga gaan. Ja. Ik kan zien aan mijn kaf werden.
1: Ja.
0: Am akau dame. Am als ik ga zien.
1: Ja. Afvinding onder.
0: Ja. Ja. Dus ze me. Ja, dan het 0000.
1: Ja.
0: Dus je mag onder uw zin, of je mag onder uw zin.
1: Nou,
0: dat maar jammer. Maar ik ga om het zak. Ik zie een noemen naar sorry, pak op die doen.
1: Het is een koor het dan dat een pistool.
0: Daar was een noemer om. Ja. Dus daar was je moest zeggen, of je mag onder uw zin. Dat is ook. Colombia, Canada. Ik was hier samen met Canada, Marokko. Daar was ik vind het pingen zo'n. Ik ga op Paraguay, Frankrijk.
1: Ja.
0: Daar is het praatje op pad.
1: Yes.
0: En nu komt het afvindig maken. Brazilië, Norge.
1: Oh.
0: Dat is het daar zo hard tussen. En ze praatje pakken naar de andere, nee.
1: Yes.
0: Ja, ja. En ik, die komt er niet op iets.
1: Dus ik ben zak om het tot dus aan de andere papoot. Maar ik ben zo'n, hè. Dat is, ik denk dat mijn kawa dat is, ik kom het dus
0: zak. Ja.
1: Dat is ook nog steeds wel begrijpelijk. Maar zij als ze die op de kat ook het is in mijn boerder toch al zet daar ze maar voor zoals maar die kop is zo daar op de zee. Nu kan je nog zijn begrijpelijk doen. Zak om nog steeds te zijn aan dan iTunes en te zijn er nog paar mensen downloaden. Nog paar te zijn. Ja, het is ook bij nu kan je
0: dat kan.